0: Radio.
1: Hoor op dit uur nieuws uit onze regio.
2: Op 16 oktober vindt in het arrondissement Turnhout een grootschalige dak- en thuislozentelling plaats. De actie van Welzijnszorg Kempen moet een zo volledig mogelijk beeld geven van de woonproblematiek in de regio. Dak- en thuisloosheid is veel meer dan mensen die op straat leven en het is er ook veel meer dan dat we met het blote oog zien, horen we. De voormalige woning van het gezin van dokter Maurice Seuntjes, overleden in 2010 in Beersen, wordt een Thomashuis. De woning in Beersen zal plaats bieden aan 8 tot 10 volwassenen met een mentale beperking die er samen een zorgkoepel zullen vormen. Voor de familie is het een prachtige verderzetting van de zorg die de dokter ook altijd had voor zijn patiënten. Het wordt het 4e Thomashuis in Vlaanderen. We willen de bewoners een levenslange thuis bieden, zegt Leen Blondeel van de Thomashuizen België. De stad Geel heeft de toekomstvisie voor de gasthuiscite officieel goedgekeurd. En daarmee wordt een belangrijke stap gezet richting samenhangende en kwaliteitsvolle ontwikkeling van de site. De toekomstvisie brengt verschillende nieuwe ideeën met zich mee. Eén project staat al vast. Dat is de Dimpnadagen van 2030. Tegen dan krijgt het Gasthuismuseum in Geel een nieuwe ingang aan de zijde van de nieuwe groene doorgang doorheen.

0: Kassa.
1: Wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren. De Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren. De Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werden haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop, tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden en er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.

0: prijs en ik neem mee...
1: een Travelite trolley.
0: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
1: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
0: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen... en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
1: Travelite. Slim reizen begint met de juiste koffer.
0: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
1: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo. Klaar voor elke bestemming.
2: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras... en mijn verwarming klinkt als een orkest.
3: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis... pakt persoonlijk jouw problemen aan.
2: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
3: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers... met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
2: Echt alles onder één dak.
3: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18 en vraag een gratis prijsofferte.
2: Kijk ook even op abelsanitair.be.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissus, hoog blijven die pannen?
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Allee, Stissus, doe eens vlug, jong!
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
5: Stessens, telefoon!
6: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.
7: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
8: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
7: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
8: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
7: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
9: In Hamburg höre ich Radio Noorderkempen.
10: Noorderkempen, wereldwijd te beluisteren via het web. Luister

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela! Doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is de afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be. Haha.
0: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Huisdakbouw wordt huisklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Huisklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op huisklus.be.
1: Huisklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
5: Het is 8 uur.

Dankjewel voor het delen van je zaterdag hier bij Radio Noorderkemp. Olivia Dean was dat on the man I need. Heel veel dikke hits hebben wij voor je in petto. Marshmallow, zometeen Holy Water naar de hoofdpunten uit het nieuws. Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werden haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop, tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden en er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.

boomers op deze zaterdagochtend al roddels, zoals morgens vroeg tijdens het weekend. Dat begint niet goed natuurlijk, hè. Gelukkig, toffe muziek, Madonna zo meteen Love Sensation, nieuwe single. En we hebben Duncan Lawrence met Arcade.

0: Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel, Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
2: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
4: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
7: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
8: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
6: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

than Jelly Roll and I'm Good. Daarvoor hadden we Yael Naïm en The New Soul uit 2008. Beste vrienden, dit is, jawel, Radio Roderkempen met de hits. Within Temptations, Somebody Like You. Sometimes.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

Direction was dat en It's a New Religion. En Nile Ran on the Loose, die zat er net voor. Dit is Radio Noorderkempen, jouw nummer 1 hitradio. En Dennis Lloyd.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
4: Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.
6: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
7: Maar schatje toch.
6: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
8: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
6: Salon, kast of boxspring.
8: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
6: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
8: Alles aan echt betaalbare prijzen.
6: En superkwaliteit.
8: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
6: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
8: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
6: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Het is 9.

today, tomorrow. Berm was dat een yesterday, today, tomorrow. Ja, goedemorgen allemaal. 9 uur geweest, de Radio Noorderkempen. Ik heb zo meteen Kigo voor je met Whatever en die Eva Max. Maar eerst tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. In Frankrijk is een onderzoek gestart na meldingen rond vermoedens van kinderhandel op het verkoopplatform Vinted. Dat laat het parquet van Nanterre weten. Verschillende gebruikers hadden advertenties gemeld waarbij speelgoed voor onredelijke bedragen werd aangeboden, met ook gewichten. Leeftijden en lengtes in de beschrijvingen die van kinderen zouden kunnen zijn. Donald Trump dreigt weer met invoerheffingen van 100% op te leggen aan Europese landen die een belasting op digitale diensten goedkeuren. Dat heeft hij gezegd op zijn netwerk Truth Social. De Europese Unie laat in een officiële reactie weten dat ze snel en beslist zal reageren als Amerika eenzijdig invoerheffingen oplegt aan Europese landen die een digitale tax invoeren. Met een minuut stilte, doedelzakmuziek en het oplaten van witte ballonnen is de herdenkingsplechtigheid gisteravond voor de slachtoffers van het dodelijke busongeval van exact een maand geleden afgesloten in Buggenhout. Na enkele toespraken in de kerk volgden nog een gedicht, muzikale intermezzo's en een minuut stilte. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt opnieuw voor een mogelijke Russische aanval vanuit Wit-Rusland op het noorden van Oekraïne. Aan de grens wordt volop gebouwd aan militaire infrastructuur die bijna klaar is. Rusland probeert Wit-Rusland al langer nauwer te betrekken bij de oorlog in Oekraïne. Maar voor de Wit-Russische president Lukashenko zou dat dan weer een groot risico zijn. Vandaag nog zeer warm en heet, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot 38 graden. Tegen de avond kans op een hevig onweer. Vanaf zondag nog steeds onweerachtig. De temperatuur valt dan terug naar 30 graden. Het is dus dan een pak koeler, zeg maar. En maandag wordt echt een beetje leefbaarder bij zo'n 5 à 26 graden overdag. En 's nachts 15 graden.

0: wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Brinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.brinkpop.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
6: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwash plezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging, simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
7: Abracadabra simsalabim. Ik tover jullie radio naar het internet.
8: Ja, maar meester, dat hebben ze al lang gedaan, hè?
9: Stilte! Mijn toverstaf heeft wifi nodig.
10: Radio Noorderkempen en Stereo FM.

Styles, The American Girls, daar houdt hij wel van natuurlijk. Freemasons hadden we ook met Rain Down Love uit 2007. En dit is er eentje die veel waard is. Ja, het is de Million Dollar Baby van die Ava Max.

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje rond inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
5: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
6: Eindelijk een job die echt bij me past.
5: Dus je bent echt content?
6: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
5: Oh, dat is interessant.
6: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.

Cameron Whitcomb van The Kingdom of Fear. Hij draait al een tijdje mee deze plaat. We hadden ook Bruno Mars met Marry You. En dit is Carol J uit de zomer van een jaar of twee geleden alweer.

0: en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekker Trek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus, sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
6: Het is 10.

7:05. Goedemorgen op deze zaterdag. De Bossa was dat een Magnetic, beste vrienden. Straks onder meer muziek van Bazaar. Maar eerst George Ezra en The Pretty Shining People na het nieuws. In Frankrijk is een onderzoek gestart na meldingen rond vermoedens van kinderhandel op het verkoopplatform Vinted. Dat laat het parket van Nanterre weten. Verschillende gebruikers hadden advertenties gemeld waarbij speelgoed voor onredelijke bedragen werd aangeboden, met ook gewichten. Leeftijden en lengtes in de beschrijvingen die van kinderen zouden kunnen zijn. Donald Trump dreigt weer met invoerheffingen van 100% op te leggen aan Europese landen die een belasting op digitale diensten goedkeuren. Dat heeft hij gezegd op zijn netwerk Truth Social. De Europese Unie laat in een officiële reactie weten dat ze snel en beslist zal reageren als Amerika eenzijdig invoerheffingen oplegt aan Europese landen die een digitale tax invoeren. Met een minuut stilte, doedelzakmuziek en het oplaten van witte ballonnen is de herdenkingsplechtigheid gisteravond voor de slachtoffers van het dodelijke busongeval van exact een maand geleden afgesloten in Buggenhout. Na enkele toespraken in de kerk volgde nog een gedicht, muzikale intermezzo's en een minuut stilte. Oekraïense president Zelensky waarschuwt opnieuw voor een mogelijk Russische aanval vanuit Wit-Rusland op het noorden van Oekraïne. Aan de grens wordt volop gebouwd aan militaire infrastructuur die bijna klaar is. Rusland probeert Wit-Rusland al langer nauwer te betrekken bij de oorlog in Oekraïne. Maar voor de Wit-Russische president Lukashenko zou dat dan weer een groot risico zijn. Vandaag nog zeer warm en heet, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot 38 graden. Tegen de avond kans op een hevig onweer. Vanaf zondag nog steeds onweerachtig. De temperatuur valt dan terug naar 30 graden. Het is dus dan een pak koeler, zeg maar. En maandag wordt echt een beetje leefbaarder bij zo'n 5 à 26 graden overdag. En 's nachts 15 graden.

die zijn dus op reis geweest. Niet ver, maar ze hebben zich wel geamuseerd daar. Ja, een nacht in Amsterdam. Ik kan me daar het een en ander bij voorstellen natuurlijk. Straks Robin Schulz bij The Times. Maar eerst Joel Curry. Hier is The Lionheart.

0: de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Carwash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
4: Ik ga op reis en ik neem mee
5: een Travelite trolley.
4: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen, met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
5: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
4: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
5: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
4: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
5: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
6: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio?
7: Mail dan
6: reclame@radionoorderkempen.be.
7: Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen, de nummer 1 hitradio.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

Martin Garrix was dat, een Repeat It, Repeat It. Daarvoor Taylor Swift en I Knew You Were Trouble. Ja, maar ze had hem dan toch binnengelaten. Op voorhand weten dat het misloopt, maar toch verder doen, hè?

en Renier Zonneveld. Loco, loco was dat. Vrienden, we gaan naar 11 uur toe. Zometeen de hits non-stop. Hier ben Ouderkamp met Stefan de Wilde. Ik heb nog Tate McRae voor je met Sportscar.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer. Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekker Trek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
4: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneven Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwaneven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwaneven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwaneven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.
7: Het is 11 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Frankrijk is een onderzoek gestart na meldingen rond vermoedens van kinderhandel op het verkoopplatform Vinted. Dat laat het parket van Nanterre weten. Verschillende gebruikers hadden advertenties gemeld waarbij speelgoed voor onredelijke bedragen werd aangeboden, maar ook gewichten. Leeftijden en lengtes in de beschrijvingen die van kinderen zouden kunnen zijn. Donald Trump dreigt weer met invoerheffingen van 100% op te leggen aan Europese landen die een belasting op digitale diensten goedkeuren. Dat heeft hij gezegd op zijn netwerk Truth Social. De Europese Unie laat in een officiële reactie weten dat ze snel en beslist zal reageren als Amerika eenzijdig invoerheffingen oplegt aan Europese landen die een digitale tax invoeren. Met een minuut stilte, doedelzakmuziek en het oplaten van witte ballonnen is de herdenkingsplechtigheid gisteravond voor de slachtoffers van het dodelijke busongeval van exact een maand geleden afgesloten in Buggenhout. Na enkele toespraken in de kerk volgde nog een gedicht, muzikale intermezzo's en een minuut stilte. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt opnieuw voor een mogelijk Russische aanval vanuit Wit-Rusland op het noorden van Oekraïne. Aan de grens wordt volop gebouwd aan militaire infrastructuur die bijna klaar is. Rusland probeert Wit-Rusland al langer nauwer te betrekken bij de oorlog in Oekraïne. Maar voor de Wit-Russische president Lukashenko zou dat dan weer een groot risico zijn. Vandaag nog zeer warm en heet, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot 38 graden. Tegen de avond kans op een hevig onweer. Vanaf zondag nog steeds onweerachtig. De temperatuur valt dan terug naar 30 graden. Het is dus dan een pak koeler, zeg maar. En maandag wordt echt een beetje leefbaarder bij zo'n 5 à 26 graden overdag. En 's nachts 15 graden.

0: de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen. Bing Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingbob.be.
4: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
5: In Hamburg höre ich Radio Noorderkempen.
6: Noorderkempen. Wereldwijd te beluisteren via het web.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen in één.
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen

0: 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be. Dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
5: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
4: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
5: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
4: Echt alles onder één dak.
5: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
4: Kijk ook even op ablsanitair.be.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
2: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
3: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Het is 12 uur.

0: dit uur nieuws uit onze regio.
1: Op 16 oktober vindt in het arrondissement Turnhout een grootschalige dak- en thuislozentelling plaats. De actie van Welzijnszorg Kempen moet een zo volledig mogelijk beeld geven van de woonproblematiek in de regio. Dak- en thuisloosheid is veel meer dan mensen die op straat leven en het is er ook veel meer dan dat we met het blote oog zien, horen we. De voormalige woning van het gezin van dokter Maurice Seuntjes, overleden in 2010 in Beerse, wordt een Thomashuis. De woning in Beerse zal plaats bieden aan 8 tot 10 volwassenen met een mentale beperking die er samen een zorgkoepel zullen vormen. Voor de familie is het een prachtige verderzetting van de zorg die de dokter ook altijd had voor zijn patiënten. Het wordt het 4e Thomashuis in Vlaanderen. We willen de bewoners een levenslange thuis bieden, zegt Leen Blondeel van de Thomashuizen België. De stad Geel heeft de toekomstvisie voor de gasthuiscite officieel goedgekeurd. En daarmee wordt een belangrijke stap gezet richting samenhangende en kwaliteitsvolle ontwikkeling van de site. De toekomstvisie brengt verschillende nieuwe ideeën met zich mee. Eén project staat al vast. Dat is de Dimpnadagen van 2030. Tegen dan krijgt het Gasthuismuseum in Geel een nieuwe ingang aan de zijde van de nieuwe groene doorgang doorheen de site.

0: Turnhout. Pink Pop. Met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre. En Jet van der Steen. Pink Pop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.pinkpop.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Kijken. Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij
4: Echo.
2: Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Yes!
0: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be.
5: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe container Park te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
6: Bij Koninklijk Decreet beveel ik vanaf heden zal de radio ook via internet te beluisteren zijn.
7: Maar majesteit, dat bestaat al jaren.
6: Dan decreet ik dat ik modern ben.
8: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
9: Via onze website,
8: de app
9: en via alle streamingdiensten.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Oh, schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie.

0: Passie. En bijna alles direct leverbaar.
1: Zwaneven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische Baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

0: Zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be,
3: dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
6: en jij kan weer ademen.
7: Husdakbouw wordt husklus.
8: We blijven sterk in platte daken.
9: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
8: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476. 70 28 60 61.
9: Of kijk op husklus.be.
8: Husklus, sterk in platte daken.
9: En nu ook groots in kleine klussen.

0: Frequencies. DJ Felix, de laatste nieuwe plaat, Live It All. Klaar voor de zomer van 26 tot 3 minuten over 1. Fijne middag, het is zaterdag 27 juni. Het weekend van je nummer 1 hitradio. Met Shakira, Niburna Boy en Die Die. Dat is de song voor de FIFA World Cup. Voor de wereldbeker voetbal in de Verenigde Staten. We hebben Kygo met Gelatin Griffin en Save My Love. En ook de nieuwe Toe Flow in Stromae. De Fleur komt eraan. Maar eerst hoofdpunten van het nieuws.
1: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het wereldkampioenschap voetbal. De nationale ploeg treft sowieso een van de beste derdes uit de groepsfase. Wat wel vaststaat is dat de Belgen hun volgende wedstrijd woensdagavond om 10 uur spelen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland zorgde gisteravond trouwens voor heel wat records. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e WK-doelpunt en is nu de Belgische WK-topschutter aller tijden. Doelman Thibaut Courtois speelde zijn 18e WK-match en pakte het absolute record over van Enzo Schifo. Steeds meer Belgische gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten zoals Polymarket in plaats van de klassieke bookmakers. De gebruikers schrijven de tijd. Hoewel dit soort platformen illegaal is in ons land, bezochten deze maand al 70.000 Belgen zo'n site. Absoluut niet zonder risico. Sommige spelers verloren tijdens dit WK voetbal al miljoenen euro's. Oekraïne en Rusland hebben elkaar de afgelopen uren opnieuw zwaar bestookt. Bij een Russische droneaanval op een minibus in Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven en raakten 13 anderen gewond, onder wie 2 jonge meisjes van 12. Oekraïne vuurde op zijn beurt kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Er zijn daar tientallen gewonden. Wie deze zomer naar een festival gaat, moet dieper in de buidel tasten. Een combi-ticket is gemiddeld 10% duurder, zo berekende de Waalse krant Lego na een analyse bij 13 festivals. De prijsstijging ligt een pak hoger dan de algemene inflatie van 3%. Volgens de organisatie komt dat door de fors gestegen kosten voor infrastructuur en het boeken van artiesten. Vanmiddag zonnig, drukkend warm. Aan de kust halen we 26 graden, in het binnenland 38. Vanavond en vannacht stijgt de kans op hevig onweer. Morgen starten met brede opklaringen, maar volgen later opnieuw regen en onweersbuien bij maximaal tot 32 graden. Volgende week wordt het met 25 graden een stuk frisser.

je dat Stromae zijn muzikale talenten niet verleerd is, hè? Stromae met Toe Flow, De Fleur op Noorderkempen, volgens wat ego-tripperij van 5 Seconds of Summer in Me, Myself and I. En nu naar de zomer van vorig jaar van Rehab met Mufasa en The Hype Man, Believe the Shooting Stars.

0: reis en ik neem mee...
1: een Travelite trolley.
0: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
1: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
0: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
1: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
0: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
1: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob, zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkbob.be.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
0: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
5: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
6: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
7: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
6: Wie?
5: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
6: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
5: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
6: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
5: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt

0: En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak?
1: Precies, ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18. En vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ablsanitair.be.

Risk It All. Bruno Mars heeft een heel mooie nieuwe zeemzoete plaat op de radio. Wat een hit in wording, hè? Met Glorious van Skylar Ray en Macklemore daarvoor na 17. Wij zijn Radio Noorderkempen. Het jaar 2025 was ook een zeer beloftevol jaar, hè? Doe ik jullie leren de bedoeling kennen met Anxiety.

0: Offenbach bij je nummer 1 hitradio in Miles Away. Trekken we naar 2 uur op. Zo dadelijk na 2 nog meer fijne hits voor jou. Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Hier ook Sabrina Carpenter en Manchild. En dit is Harry Styles, Late Night Talking van een jaar of 4 terug.
1: Late Night Talking.

0: voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nier.
1: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
6: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
7: Het is 2

0: Britse pophit met ballen aan. Miles Schmidt, Niall Horan, Drive Safe tot 2:03. Hey, fijne middag, je luistert naar Norbert Kempen. Simon Vey die komt eraan met Summer Feels Like Guilt. We hebben Max en Andy Grammer in The Thing I Love. En de nieuwe plaats van Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Dus kunnen we nog een tijdje doorgaan. Maar eerst hoofdpunten van het nieuws.
1: Het blijft nog even afwachten wie de volgende tegenstander wordt van de Rode Duivels op het WK voetbal. In de 16e finale treffen onze Duivels een van de beste derdes uit het toernooi. Wat al wel vaststaat is het tijdstip. De Rode Duivels spelen hun 16e finale nu woensdagavond om 10 uur. De match tegen Nieuw-Zeeland leverde gisteren trouwens een echte recordavond op. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e WK-doelpunt en is nu de Belgische WK-topschutter aller tijden. Doelman Thibaut Courtois stond voor de 18e keer op een WK-veld en daarmee breekt hij het record dat hij deelde met Enzo Schifo. Steeds meer Belgische gokkers zetten geld in via online voorspellingsmarkten zoals Polymarket in plaats van de klassieke bookmakers, schrijft De Tijd. Zulke platformen zijn nogthans verboden in ons land, maar toch bezochten deze maand al 70.000 Belgen zo'n site. Niet zonder risico. Sommige spelers verloren dit weekend al miljoenen euro's. Er is zo net een gigantische asteroïde vlak langs de aarde gevlogen. De ruimterots had een doorsnede tot 1650 meter en passeerde op 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat relatief dichtbij. Bij ons is de asteroïde niet te zien omdat het natuurlijk dag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika is hij met de juiste apparatuur wel te spotten. Vanmiddag zonnig en drukkend warm. Aan zee stijgt het kwik tot 26 graden. In binnenland 38. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen starten we brede opklaringen, gevolgd door nieuwe regen- en onweersbuien bij 32 graden. Volgende week wordt het met 25 graden wel iets frisser.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

wij zo creatief zijn als Bidden dat is, hè? Yesterday, today, tomorrow. En nog een tijdje doorgaan bijvoorbeeld, hè? Nieuwe plaat van Bidden op de radio. Met In The Stars, Vincent Boon daarvoor naar de 22. Radio Noorderkempen, je nummer 1 hit radio op 106.2 en 107.8 FM. Met Afrojack, Never Forget You. So

0: Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneven Meubelen.
0: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
0: Zwaneven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
0: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
0: Zwaneven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
0: Zwaneven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob. Met Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Berre. En Jet van der Steen. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingpop.be.
6: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

Simon Vey, Summer Feels Like Gold. En dat is ook zo. De zomer komt eraan, vrienden. Hey, wat een temperatuur hebben wij gehad de afgelopen weken. Met Alex Gaudino, Crystal Waters, Destination Calabria. En daarvoor naar 2007 met die flashback. Good Luck Babe dateert ook al van 2 jaar terug. Dit is Triple Ruin. It's fun.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

Jonas Blue, The Edge of Desire. Dit is de nieuwe plaat van Jonas Blue hier op Noorderkempen. Met Intoxicated en Martin Solveig daarvoor in GTA van meer dan 10 jaar terug. En hier kan ik nog van smaken. Ik vind hem ook heel erg lekker. The Majestic en Boney M. Met een heropname van jaren 80 disco band Boney M.

uur na uur de beste hits op de radio. Taylor Swift met de nota aan Elizabeth Taylor. Het is een nieuwe plaat van Taylor Swift trouwens. Bijna drie uur de Bauza richting drie met Magnetic. Ik heb ook Milo, The First Day of My Life. En dit is Ed Sheeran met The American Town. We will...

0: actiekeuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Heusdakbouw wordt Heusklus. We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Heusklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 046. 70 28 60 61
5: of kijk op heusklus.be.
4: Heusklus, sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.
6: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Het is 3

0: Nooduitgang, meest recente plaat van Joris van Rossum en de band Meteor hier in Vlaanderen tot 3,5 minuut over 3. Goedenamiddag. Het is zaterdagnamiddag, het weekend van Noorderkempen. 27 juni. Einde van dit schooljaar, einde van de maand bijna ook, hè. Sienna Spyro met The Material Lover komt eraan. We hebben de nieuwe plaat van Milky en Mulgrap en Just The Way You Are. En Jamaican Bam Bam met Ugil en Stilto. Maar eerst hoofdpunten van het nieuws.
1: Minister van Volksgezondheid Van den Broeke verzekert dat er geen ziekenhuizen zullen sluiten als gevolg van de ziekenhuishervorming die hij wil doorvoeren. Van den Broeke wil de zorg meer centraliseren. In totaal zullen zo'n 30-tal ziekenhuizen geen algemeen ziekenhuis meer kunnen blijven, maar dat wil niet zeggen dat ze dicht moeten. Vooral in Oost-Vlaanderen blijkt de impact groot. Daar komen 5 ziekenhuizen in het vizier. Onlinebank MeDirect trekt naar het grondwettelijk hof tegen de verhoging van de bankentax, dat heeft de CEO gezegd in een interview met Le Soir. De bankentax is een extra belasting voor banken om het begrotingstekort aan te pakken. MeDirect is niet tegen de tax, maar wil dat die anders berekend wordt. Zo zou die volgens de bank kleinere banken veel harder treffen, zelfs tot 20% meer. MeDirect vreest daarom dat de concurrentie met grote banken te groot wordt. De Verenigde Staten hebben bijna 400 websites offline gehaald omdat je er illegaal WK-wedstrijden kon kijken. Dat heeft het Amerikaans ministerie van Justitie gezegd. Zo'n illegale streams zijn een schending van de auteursrechten, maar het is ook gevaarlijk voor de kijkers, want de sites zijn onbetrouwbaar en willen soms persoonlijke data, zoals bankgegevens. Deze namiddag zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust. Daar is kans op regen. Maxima 26 graden aan zee, in binnenland 38. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week wordt het wat frisser bij 25 graden dan.

Beckham, Bam Bam in het voorjaar van 26. Ugel en Soto samen in de hitparade. Met Green Green Grass van George Ezra uit 22 daarvoor nog eens. Je luistert Noorderkempen. Meer over ons op www.radionoorderkempen.be. Dat is www.radionoorderkempen.be. Hier is Tyla.

0: Kijk eens. Nee, dat is geen bril, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is de afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
2: Ik heb een probleem.
3: Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
4: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
3: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
4: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
3: Echt alles onder één dak?
4: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
3: Kijk ook even op ablsanitair.be.
5: Ik ga op reis en ik neem mee...
6: een Travelite trolley.
5: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
6: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
5: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
6: Travelite. Slim reizen begint met de juiste koffer.
5: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
6: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo. Klaar voor elke bestemming.
7: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè. Daar heffen we het glas op.
8: Eindelijk een job die echt bij me past.
7: Dus je bent echt content?
8: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
7: Oh, dat is interessant.
8: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
9: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.

0: Deze flashback kwam uit 2008.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beerse, Lil, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM. Jouw radio.

opvolger van Die on This Hill, nieuwe Sienna Spyro en The Material Lover bij Noorderkempen. Promo voor de hitparade met Gabriella, daarvoor in Sweet About Me naar het 2008 flashback trouwens. Wij zijn de hitmachine van de Kempen. Martin Garrix, Dean Lewis keren nog eens 7 jaar achterom met Used to Love.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen eten living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen in één.
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
5: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen.

Meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.

Jack Gordo en Renier Zonneveld met leuke zomerplaat 2026. Eerst op Noorderkemper. En This One's For You van Zella Larsson en David Guetta daarvoor naar 2016. Jouw hits, hier is Alex Warren. Carry You Home. Wow.

Plastic Paradise. Dat is de nieuwe song van Laura Tesoro. Helemaal in promo hier op Noorderkempen. Een van de juryleden van The Voice of Vlaanderen, de jongste editie. Hè? En Laura zit klaar voor de zomer. Hey, bijna 4 uur, straks Stefan op de radio. Ik heb nog Moose Tea uit Eurovisie 24, Before the Party's Over. Ook Medicine, nieuwe plaats van Milk Inc. Hier is Post Malone en Sway Lee en Sunflower.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen. Bing Bob. Zaterdagavond 11 juli in het stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingpop.be. Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
0: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekker Trek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
4: Het is 4

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Ambulancediensten in ons land bereiken door de aanhoudende hitte bijna hun maximumcapaciteit. Gisteren kwamen er bij het noodnummer 112 12.000 oproepen binnen, zowel het dubbele van een normale dag. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke waarschuwt voor de grote druk op de zorgsector. De minister roept organisatoren van evenementen op om dit weekend alle scenario's voor te bereiden, zowel op extreme hitte als op felle onweersbuien. In Oost-Vlaanderen zijn alle provinciale domeinen door het warme weer helemaal uitverkocht. De politie vraagt met aandrang om niet meer naar de Ster in Sint-Niklaas, Puijenbroek in Locristi en de Gavers in Gerardsbergen te komen als je geen reservatieticket hebt. Er worden geen mensen meer toegelaten om de veiligheid te garanderen. In Noorwegen hebben duizenden mensen zich geregistreerd als orgaandonor na het nieuws over kroonprinses Mette Marit. Sinds begin deze maand melden zich bijna al 74.000 Nooren aan. Dat is 34 keer meer dan een normale maand. Mette Marit onderging 10 dagen geleden met succes een longtransplantatie nadat ze een tijdje op de wachtlijst stond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 2 doden en 20 gewonden gevallen. Dat hebben de Oekraïnse autoriteiten gemeld. In de regio Dnipropetrovsk werd een minibusje geraakt bij een Russische droneaanval. Bij aanvallen op Zaporizhia zouden 9 gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Een woongebouw werd deels verwoest. 2 mensen werden uit het puin gered, aldus de hulpdiensten. Ook bij aanvallen van Oekraïne op bezette gebieden in Rusland vielen toch heel wat slachtoffers, meldt Moskou. De weersverwachting dan. Vandaag nog steeds zeer heet. Temperaturen tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen opklaringen, daarna opnieuw regen. Kans op onweer. Toch nog 32 graden. Vanaf maandag wordt het wat frisser bij 26 graden overdag en zo'n 19 graden 's nachts.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
5: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
6: In Hamburg höre ich Radio Noorderkempen.
7: Noorderkempen, wereldwijd te beluisteren via het web. Luister

0: Mos gaat nu eens genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
7: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.

0: Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476. 70 28 60 61.
5: Of kijk op husklus.be.
4: Husklus, sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.
6: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
7: Eindelijk een job die echt bij me past.
6: Dus je bent echt content?
7: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
6: Oh, dat is interessant.
7: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
8: Het is 5 uur.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Ambulancediensten in ons land bereiken door de aanhoudende hitte bijna hun maximumcapaciteit. Gisteren kwamen er bij het noodnummer 112 12.000 oproepen binnen, zowel het dubbele van een normale dag. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke waarschuwt voor de grote druk op de zorgsector. De minister roept organisatoren van evenementen op om dit weekend alle scenario's voor te bereiden, zowel op extreme hitte als op felle onweersbuien. In Oost-Vlaanderen zijn alle provinciale domeinen door het warme weer helemaal uitverkocht. De politie vraagt met aandrang om niet meer naar de Ster in Sint-Niklaas, Puijenbroek in Locristi en de Gavers in Gerardsbergen te komen als je geen reservatieticket hebt. Er worden geen mensen meer toegelaten om de veiligheid te garanderen. In Noorwegen hebben duizenden mensen zich geregistreerd als orgaandonor na het nieuws over kroonprinses Mette Marit. Sinds begin deze maand melden zich bijna al 74.000 Nooren aan. Dat is 34 keer meer dan een normale maand. Mette Marit onderging 10 dagen geleden met succes een longtransplantatie nadat ze een tijdje op de wachtlijst stond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 2 doden en 20 gewonden gevallen. Dat hebben de Oekraïnse autoriteiten gemeld. In de regio Dnipropetrovsk werd een minibusje geraakt bij een Russische droneaanval. Bij aanvallen op Zaporizhia zouden 9 gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Een woongebouw werd deels verwoest. 2 mensen werden uit het puin gered, aldus de hulpdiensten. Ook bij aanvallen van Oekraïne op bezette gebieden in Rusland vielen toch heel wat slachtoffers, meldt Moskou. De weersverwachting dan. Vandaag nog steeds zeer heet. Temperaturen tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen opklaringen, daarna opnieuw regen en kans op onweer. Toch nog 32 graden. Vanaf maandag wordt het wat frisser bij 26 graden overdag en zo'n 19 graden 's nachts.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, hoog blijven die pannen!
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens verwacht, Jan!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken, één adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stessens, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar alleen. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
7: Ik ga op reis en ik neem mee...
8: een Travelite trolley.
9: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
10: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
11: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
10: Travelite. Slim reizen begint met de juiste koffer.
11: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
10: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo. Klaar voor elke bestemming.

0: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe container. Park te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool.
0: En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.

0: zesje een brullen. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens dag. Handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Het is 6.

0: gaan.
1: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
2: De wedstrijd van de Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Bnix, het internetknooppunt waarlangs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Er is de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er ook al een stijging van het internetgebruik. Maar dat impliceert dat dus minder en minder mensen naar televisie kijken. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. En daarom moet iedereen fysiek aanschuiven voor bonnetjes. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Of zeer moeilijk. In Schaarbeek-Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij, zegt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan. Een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan, maar meer is er voorlopig niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl er in dezelfde periode normaal gezien 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen, 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietankraan gevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart in dit geval. Dat is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardement uitgevoerd op Iran. In Noorwegen hebben duizenden mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte begin deze maand hebben al bijna 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes die longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land. Die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken. Ook nog 32 graden. Plaatselijk kan er een onweer vallen. De volgende dagen koelt het af naar 25 à 26 graden overdag.

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
4: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
5: Eindelijk een job die echt bij me past.
4: Dus je bent echt content?
5: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
4: Oh, dat is interessant.
5: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
6: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bingbop. Met Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Berre. En Jet van der Steen. Bingbop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingbop.be.
8: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in

0: hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

0: Elektro-Gijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektro-Gijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektro-Gijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus. Sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
1: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
2: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Bijna 1100 kinderen en jongeren die door het CLB worden opgevolgd en nood hebben aan meer gespecialiseerde hulp kunnen niet doorverwezen worden omwille van wachttijden in de jeugdhulp in de Kempen. Dat maakte de Centraal voor Leerlingenbegeleiding in het arrondissement Turnhout bekend na een interne bevraging. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, want het CLB ging alleen te raden bij haar eigen medewerkers. De stad Geel lanceert een oproep voor de uitbating van een pop-up café aan het stedelijk zwembad. Geïnteresseerden kunnen zich tot 5 juli nog kandidaat stellen. Het café en het zwembad in Geel is momenteel dicht na het faillissement. De stad werkt intussen aan een nieuwe concessieprocedure om een definitieve uitbater te vinden, maar dat neemt tijd in beslag. Daarom kiest ze voor een tijdelijke oplossing met een uitbating tot en met 31 maart volgend jaar. De gemeenteraad van Arendonk komt op 29 juni opnieuw samen. De agenda is doorgekeken en de belangrijkste punten zijn de volgende. Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Kerkstraat tot de overdracht van een industrieterrein aan een nieuwe vestiging in Arendonk.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.
6: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
7: Abracadabra, simsalabim. Ik tover jullie radio naar het internet.
8: Ja, maar meester, dat hebben ze al lang gedaan, hè?
9: Stilte! Mijn toverstaf heeft wifi nodig.
10: Radio Noorderkempen en Stereo.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkbob.be.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar, allee, maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken.

vier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij
2: Echo
0: vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Welkom bij Flora V. De naam zegt het al. Flora en V. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora V staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora V brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
5: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
3: Het is 8 uur.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De hittegolf zorgt voor een noodsituatie op de spoedafdelingen. In Parijs registreren de spoeddiensten gisteren 109 overlijdens, terwijl het er normaal amper 7 zijn. Ook in ons land staat het zorgsysteem onder hoogspanning. Ambulancediensten en spoedafdelingen naderen hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid van Frank van den Broeke trekt aan de alarmbel. Op de festivalweide van Werchter Boutique zijn ondertussen ook extra hittemaatregelen van kracht om de tienduizenden festivalgangers te beschermen. De eerdere technische problemen met de lange wachtrijen voor drankbonnetjes zijn daar intussen opgelost op Werchter Boutique. De WK-wedstrijd van de Rode Duivels heeft geleid tot een historisch datacommunicatierecord in ons land. Internetknooppunt Blix registreerde een ongeziene piek in het netwerkverkeer. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is ondertussen een cholera-uitbraak vastgesteld. Er zijn al 24 doden gevallen en 200 mensen besmet. De epidemie verspreidt zich vermoedelijk via vervuild drinkwater. In de Formule 1 start de Brit George Russell morgen vanaf de pole position in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij hield in de kwalificaties Charles Leclerc en Lewis Hamilton achter zich. Het weer vanavond en vannacht. Lokaal felle onweersbuien over het land. Morgen afwisselend zon en wolken, maar toch nog 32 graden. Dat is natuurlijk al 8 graden frisser dan gisteren. Vanaf maandag koelt het echt af, bij temperaturen die dan rond 5 à 26 graden overdag zitten en 's nachts rond 18 graden.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Ga je trouwen?
0: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
0: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
0: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
2: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Ik ga op reis en ik neem mee...
5: een Travelite trolley.
4: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
5: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
4: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen. En een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
5: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
4: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechtestraat 25 in Lille.
5: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.

Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledige

0: sterk besparen.
1: Ramenhaal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhaal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, hoog blijven die pannen!
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stessens, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwash plezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be.
5: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè. Daar heffen we het glas op.
6: Eindelijk een job die echt bij me past.
5: Dus je bent echt content?
6: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
5: Oh, dat is interessant.
6: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
4: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 4 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: Het is 9.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Brussel wordt het festival Couleur Café stilgelegd, dat meldt de zender Brus. Alle festivalgangers moeten het terrein af. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Na de kans op onweer wordt het park uit voorzorg gesloten. Ook de andere parken in Brussel gaan dicht. Het KMI waarschuwt dan ook voor hevig onweer. Het heeft code oranje afgekondigd. Code oranje geldt in heel Vlaanderen, behalve aan de kust. In de Italiaanse hoofdstad Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van de Vespa. Er was een grote parade voor die brommetjes, waar liefhebbers uit binnen- en buitenland met hun Vespa in meereden. De eerste Vespa werd in 1946 gebouwd. Sindsdien zijn er 20 miljoen exemplaren van verkocht. Vanavond en vannacht dus onweersbuien die over het land trekken, die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af en dan vooral vanaf maandag naar 25 graden. 'S Nachts temperaturen rond 16 graden. Daar gaan weinig mensen rouwig om zijn, denken we.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Brussel wordt het festival Couleur Café stilgelegd, dat meldt de zender Brus. Alle festivalgangers moeten het terrein af. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg gesloten. Ook de andere parken in Brussel gaan dicht. Het KMI waarschuwt dan ook voor hevig onweer. Het heeft code oranje afgekondigd. Code oranje geldt in heel Vlaanderen, behalve aan de kust. In de Italiaanse hoofdstad Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van de Vespa. Er was een grote parade voor die brommetjes, waar liefhebbers uit binnen- en buitenland met hun Vespa in meereden. De eerste Vespa werd in 1946 gebouwd. Sindsdien zijn er 20 miljoen exemplaren van verkocht. Vanavond en vannacht dus onweersbuien die over het land trekken, die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af en dan vooral vanaf maandag naar 25 graden. 'S Nachts temperaturen rond 16 graden. Daar gaan weinig mensen rouwig om zijn, bedenken we.

0: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
1: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
0: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika. Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

Flashback 2017. I do my makeup in somebody else's car.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.